zonder liefde, warme liefde. Waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. Wind de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.